weetje. Allemaal niet zo'n reden. Ging op pillen aan. Lang. Het wel voor. Lang. Hij is kreeg lang. Lang.